0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: De keer dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit, die tegen mijn goesting
1: valt de val voor
0: en valt de waar.
1: Je zwiert ook kapot.
0: En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit.
1: Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben.
0: En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit.
1: Ik heb geen voeten meer.
0: En dan denk ik dikwijls aan dat plutje. Voor

0: voelde er zich dan eenzaam naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mij god, ze zei zo geer een broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Storck finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
2: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result that, than we.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union, dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: stemmetje van deze, in dit nummer, de Sugar Baby Love. Dat werd nog ingezongen door Paul Da Vinci. Maar kort daarna, voordat het nummer werd uitgebracht, verliet hij al de band The Woobats. Dat was inderdaad Sugar Baby Love. Ja Gerda, we hebben al wel wat aan verzoeken binnen. Dus ik stel wel dan ook voor dat we vlug beginnen met ons eerste verzoekje.
1: Ja, ons eerste verzoekje gaat over het eerste plaatje van Marleen Koppels. En zij schrijft, hallo Ruud en Gerda, graag een plaatje van Ronnie Tober. Je hebt een hart van goud. En dat voor mijn man Theo en zoon Andy Gijs en iedereen die ik ken of vergeten ben. En voor het ganse Radio Nova team, jullie zijn zo een toffe zender. Dat horen we natuurlijk heel graag. Hè?
0: Ja, inderdaad. En Ronnie Tober?
1: Ja, Ronnie Tober, die hebben we niet gevonden met die titel van een plaat. Maar we hebben wel Je hebt een hart van goud van Wiltura.
0: Ja, Ronnie Tober heeft volgens mij dat nummer niet uitgebracht, maar zou misschien wel kunnen, moet ik heel diep gaan graven. Maar we draaien dus de versie van Wiltura. Marleen, ik hoop dat het deze ook goed is. Dit is Een Hart van Goud.

0: Mooie plaat, mooie keuze van Marleen Koppens, Een Hart van Goud. Ronnie Tober, ik moet hem een keertje zoeken of dat ik dat kan vinden, maar dit was in ieder geval de versie van Wiltura. Gerda, vertel maar, nog meer verzoekplaten, nog meer platen voor moederdag.
1: Ja, onze collega Frank de Groef die stuurt een verzoekje. Goedemorgen Gerda, zou graag een plaatje laten draaien voor mijn moeder, De Ster aan de Hemel. Graag de plaat van Frank Michael, Ton va pas. Dat was haar lievelingsartiest en dat komt vanwege haar kinderen. En Frank die stuurde ons ook een tekstje daarbij en hij vroeg om dat eventjes voor te lezen.
0: Ja.
1: En dat is een gedichtje over Moederdag. Vandaag zou ik je bedanken willen voor alles wat je voor me doet. Het accepteren van al onze verschillen. Me doen geloven dat niets echt moet. Dat de wereld ons geeft doen leven om te beseffen waar we voor staan. Dat jij me je liefde hebt gegeven, zomaar omdat het zo moest gaan. Bedankt dus voor al je geschonken tijd, voor het luisterend oor dat je me biedt. Wat ze ook zeggen, het is een feit. Nog een moeder als jij bestaat er niet.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

0: Ja, origineel van Arthur Alexander, maar ook Elvis Presley heeft dit nummer opgenomen. En dat deed hij in de jaren 70. Dat was inderdaad die welgekende Burning Love hier op de zondagmorgen. Goedemorgen allemaal, mochten jullie net jullie radio aanzetten. We zijn hier bezig met Hallo Weekend. We geven hier vandaag op de radio Gerda geen bloemen weg, maar we draaien wel moederdagliedjes. En er zijn er nog wat binnengekomen, hè?
1: Ja, er werd ons gisteren gevraagd door Christine de Mil en haar broer Dirk om een plaatje te draaien voor, ter herinnering eigenlijk aan hun overleden moeder. Mm-hmm. Zij hoorde heel graag Marva. En dus zouden wij misschien toch wel een mooi nummer kunnen draaien van Marva.
0: Ja, inderdaad. We hebben een heel mooi nummer gevonden van Marva. Een rustig liedje op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. Herinneringen.

0: Ja, herinneringen hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze moederdag. Het werd aangevraagd. Marva, jij hebt een telefoon gekregen uit Antwerpen.
1: Ja, Roger uit Antwerpen die belde het en hij vraagt een plaat aan van Willy Sommers van 's morgens tot 's avonds. En dat is voor Linda uit Braschaat en voor Karin uit Oostende.
0: En dat kwam van Roger
1: uit Antwerpen.
0: Uit Antwerpen. Roger, we gaan die plaat draaien. Willy Sommers van 's morgens tot 's avonds.

0: dat was even de beentjes losgooien hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. En dat kon uiteraard met Chubby Checker en Let's Twist Again. Ja, Gerda, moederdag vandaag. Hè? Dus we zetten de moeders in de bloemetjes. Dat doen we door middel van het draaien van de allerleukste muziek. Vertel maar eens. Hè.
1: Ja, maar er zijn ook moeders die de vaders in de bloemetjes zetten.
0: Oh, dat mag ook.
1: Ah, voilà. Sylvana de Lize, die stuurt ons een berichtje. Lieve Gerda en Ruud, graag een plaatje van Dana Winner. Ik hou van jou. Voor mijn man, mijn zoon, schoonzoon, die mij altijd zo fijn verwennen, lieve Ruud.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: la. Ja, inderdaad. Wat een klassieker, hè? Voor deze Steve Harley en Cockney Rebel. Dat was uiteraard die welgekende Make Me Smile hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen. Gerda, we hebben nog verzoekplaten. Vertel eens.
1: Ah, wel ja, het is eigenlijk een verzoekje van mezelf.
0: Oké, dat mag ook.
1: Ik zou graag vandaag, het is moederdag, dus we zetten de moeders in de bloemetjes. En ik wou dan ook graag iemand in de bloemen zetten die feitelijk al een Hans traject afgelegd heeft.
0: Ja.
1: En om haar een hart onder de riem te steken om zo verder te gaan, Isabel, eentje voor u van Meteor.

0: Ja, helemaal speciaal gedraaid voor Isabel, deze meteor. En dat wel met horizontaal. Gerda Marleen Koppes had ook nog een plaat gevraagd, daar straks om 9:00.
1: Ja, gewoontegetrouw. Marleen Koppes die stuurt altijd 2 plaatjes binnen.
0: Dat mag. En, ze mag er 3 sturen ook. 4, 5, mag allemaal.
1: En zij vraagt nog een plaat aan van Corrie Konings. Wie staat er altijd voor je klaar? En dat voor alle moeders, eenzame en zieke mensen, voor het ganse Radio Nova-team, omdat jullie zo mooi muziek maken zijn.

Acht liedjes in gedachten, laat maar komen, hè. 0469 18 83 60. Gewoon even een bericht sturen via onze Radio Nova app, via onze website, via de Facebookpagina. Er zijn dus redelijk wat manieren om ons te bereiken hier op de zondagmorgen. Zometeen na het nieuws van 10 uur gaan we uiteraard verder met dit programma. Dus we wachten even op jullie moederdagplaten hier op de radio. We draaien voor 10 uur nog de nieuwe Sam Goris. Het nummer dat deed

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
2: Based on performance of chances of football, even STW could be a little bit happier with the result than we.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Hallo, hè? Hallo, goedemorgen. Hola, dat zat er ook nog bij. Dat was Nick McKenzie en hello, good morning. Ja, good morning allemaal. Oftewel, gewoon, hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ik ben Vlamingen.
0: Hoe is het, hè?
1: Tapai.
0: Hebben wij nog verzoekplaten?
1: Niet echt, maar ik heb hier wel een berichtje gekregen als reactie op de verjaardag van Roger Baten.
0: Ja, vertel eens.
1: Want Roger Baten die wordt vandaag 75 jaar.
0: Mhm.
1: En we kennen Roger Baten allemaal van kleine hitjes op de BRT in den tijd.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg de opmerking van Benny Christians. Maar Roger Baten heeft ook opgetreden als B. Rogers.
0: Dat
1: was in het begin van de jaren 80. Mm-hmm. En inderdaad, want dat staat ook in het tekstje die op Facebook staat.
0: Mm-hmm.
1: En hij gaf ons een titel door. Dus ik denk dat we die plaat misschien een keer moeten draaien.
0: Ja, misschien heeft hij het wel over dit nummer. I Feel So Good.
1: Ik denk het wel.
0: Jij denkt het wel. Oké, we gaan dat nummer helemaal draaien. Goedemorgen. Favoriete moederdagplaten in gedachten. 0469 18 83 60. Dus laat maar komen. We gaan genieten van B. Rogers. I Feel

Rond deze biergodjes, oftewel Roger Baten, komen jullie tegen op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova, eigenzinnig anders. Goedemorgen allemaal. Ja, het is vandaag zondag. Het is vandaag 10 mei. De moeders worden vandaag uiteraard in de bloemetjes gezet. Dat doen wij hier uiteraard ook op de radio. En dat doen we door middel van het draaien van de allerleukste moederdagmuziek. Hebben jullie erin gedachten? 0469 1883 60. Een berichtje via onze Radio Nova app, via onze website. Plaats iets op onze Facebookpagina. We draaien het voor jullie. Dit is Eddie Wally, moeder, neem deze rozen.

0: Ja, een liedje dat ging over Anita. Dat was inderdaad Costa Cordales hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Vandaag een klein beetje een moederdagversie. Moederdagliedjes, ze zijn uiteraard welkom hier op de radio. Eens even kijken, we moeten naar onze telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen, Herda.
0: We spreken met Nora. Nora, hoe is het ermee?
1: Ja, dat gaat. Dat gaat.
0: Dat gaat. Dat klinkt in mijn oren een klein beetje twijfelachtig.
1: Ja, dat klinkt een beetje een moeilijke periode.
0: Oké, maar dat kan...
1: Meegens omstandigheden van mijn mama, haar zus.
0: Oké, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Nora, vertel eens. Zeg, wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, heel speciaal voor mijn mama Irene, voor haar moederkesdag. Ik wens haar een fijne moederdag. Mm-hmm. En ook wil ik haar bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan heeft. En dat ik nog vele jaren samen met haar door mag gaan.
0: Ja. En
1: ook speciaal voor Hans en mijn familie. Mm-hmm. Voor alle moeders wens ik ook een fijne moederdag. Voor Jorrit en Herda.
0: Dank u.
1: Voor DJ Stef en Carla, Anja... En Jan Bakker voor... de grote baas met zijn dochter.
0: Rudy en Tanja.
1: Rudy, ja. Dan ook nog voor... Frank de Groef.
0: Frank de Groef,
1: en alle disjockeys van Radio Nova, die ik vergeten ben. En alle mensen die ik ken, wens ik iedereen een fijne zondag toe. En ook speciaal voor alle moeders een fijne moederdag.
0: Voilà. Alles gehad, Nora?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En ook nog voor Martin en Ruffin.
0: Martin en Ruffin zijn ongetwijfeld aan het luisteren. We zullen ze straks hier nog wel horen in de loop van dit programma. Zeg, jij vroeg achter een plaats van Bandit. Ik denk dat ik een hele toepasselijke heb gevonden.
1: Oh, dank u wel, want mijn mama hoort dat graag. Dus daarmee dat ik dat speciaal voor haar aanvraag.
0: Het nummer heet I Will Always Love You.
1: Oh, dankjewel.
0: Dat gaat schoon zijn, hè?
1: Ja, dat gaat mooi zijn.
0: We gaan er nu naar luisteren. Nora, dankjewel om te bellen.
1: Ja, fijne zondag voor jullie allemaal. En bedankt.
0: Oké.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende, Nora.

0: Aangevraagd door Nora. Deze prachtplaat wordt trouwens ook gezongen door Dolly Parton. Maar dit was de versie van Bandit. En dat nummer dat heette I Will Always Love You. Van de ene telefoon naar de andere. We hebben Karin aan de lijn. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe is het ermee, Karin?
1: Het gaat.
0: Karin, het is moederdag vandaag. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Voor wie dat ik een plaatje mag draaien, dat is voor mijn moeder die reeds overleden is.
0: Mm-hmm.
1: En ook voor mijn man, Jurgen Philips. En ook voor Bart en Stijn, mijn twee zonen.
0: Mm-hmm.
1: En ook voor Rufin en Martin.
0: Ja.
1: En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dankjewel, Karin. Dat zal het zijn?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Spijt me dat ik dat vraag, maar dat liedje kwam in mij op van ik zing dit lied voor jou.
0: Ah, maar dat is helemaal niet erg. We gaan dat liedje draaien, Karin. Helemaal speciaal voor jou. Het nummer is natuurlijk van Jantje Smit van heel lang geleden. Karin, mag ik jou het beste toewensen? Mag ik jou een hele fijne zondag wensen? Geniet nog van onze muziek. En we draaien jouw favoriete plaat hier op de radio. Is dat goed?
1: Ja, dank u.
0: Oké, Karin, tot de volgende, hè. Het beste, de groeten aan Jurgen, hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Oké, tot ziens, Karin. Dada.

0: aangevraagd door Karin. Deze plaat van Jantje Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen. Gerda, we zijn bijna 22:30 en onze volgende verzoekplaat staat al klaar. Vertel.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Andy en die vroeg een plaat aan, een liedje van Chris en dat voor Isabel, haar moederdag. En hij vroeg dat te draaien tegen 22:30. Dus ik denk dat we goed zitten met
0: onze plaat. Oké, we hebben nog 2 minuutjes. Deze Chris Morton, dit is The Fixer hier bij Radio Nova.
2: She's a fixer.

0: speciaal gedraaid voor Isabel. Aangeboden namens Andy deze spiksplinternieuwe single. Spiksplinternieuw is al even uit. Quiz Morton hier. En het nummer dat heette De Fixer, de telefoon. Heeft daar straks gegaan. We gaan eens luisteren. Wie het er hangt er aan de lijn?
1: Ja, dag Ruud, is Martin hier. Hè?
0: Dag Martin, hoe is het ermee?
1: Boah, redelijk, hè?
0: Ik heb gehoord dat uw man aan de spaghetti saus bezig is.
1: Nee, we doen het dan tweeën, hè?
0: Ah, jullie doen het met z'n tweetjes?
1: Ah ja. Ah,
0: ik maak hier altijd alleen het eten klaar.
1: Ik heb het goed.
0: Ja, en Gerda vindt dat helemaal niet erg. Die zegt gewoon van, hou jij je daar maar mee bezig. Ik steek mijn voetjes onder tafel en dan komt het allemaal goed.
1: Ja, maar ja, zij heeft dan andere verplichtingen.
0: Inderdaad, zij is met drukkende bezigheden bezig. Vooral voor de radio en dergelijke. Facebookpagina, zo, dat doet Gerda allemaal. Ja, dus daar voilà, is ze lekker druk mee. Zeg, Martien, vertel eens, wat kunnen we doen, hè?
1: Ah, wel, een plaatje afterbeat van Heintje, mama.
0: Heintje, mama, heb ik klaarstaan. En voor wie mogen we dat allemaal draaien?
1: Ja, wel, dat is bij mijn man. Mm-hmm. En voor alle moeders, voor de moederke zeg, de mensen. En ja, vrienden, familie, kennissen, iedereen daar ken. En no wappie.
0: Dank u.
1: En ook nog een speciaal, een gelukkige verjaardag van Karin.
0: Karin, inderdaad.
1: Ja.
0: Ze zal het ongetwijfeld gehoord hebben.
1: Ja, ja,
0: hè?
1: Ja. En voor het verder is, ja, iedereen dat je kent.
0: Iedereen dat je kent, oh wel, dan heb je direct iedereen gehad. Hè? Zeg Martien, maak er dan een plezante zondagmorgen van met het maken van de spaghetti saus. Geniet er straks van, laat het jullie smaken. Geniet er ook vooral van onze muziek.
1: Ja, maar dat is voor vandaag niet,
0: zeg. Ah, dat is voor vandaag. Het is voor de komende dagen.
1: Ja, dat is vandaag het kalf Afrika.
0: Oké, Martien, hier is Eindje.
1: Ja.

Een spiksplinternieuwe Gerard Joling hier op de radio. Jawel, niet voor één keer, zo heet zijn allernieuwste plaat. En voor de fans van Gerard Joling, Gerda, wij gaan uiteraard ook weer kijken. Maar aanstaande dinsdag, dan start zijn tweede deel van zijn Real Life Soap op de televisie. Dus altijd weer leuke televisie, iets om naar uit te kijken. Ja, Gerard Joling, een tijdje geleden trouwens nog in het nieuws. Want er gebeurde daar wel het een en ander op het podium. Ja, er werd daar wat met bier gegooid en dergelijke. Dus ja, dat ging allemaal niet zo goed daar. Hey, nog meer nieuwe muziek hier op de radio. Deze nieuwe van John Dennis. Het nummer dat heet Zondag. En dat is dus vandaag. Tot en met 12 uur, halve weekend. 0469 18 83 60.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: Gerda, eerlijk gezegd, ik had eigenlijk verwacht dat hij al een klein beetje ouder zou zijn. Maar ik zie hier staan 74.
1: Ja, wel ik niet. Ik
0: dacht dat hij...
1: Ik ben daarvan verschoten, maar ja... Verschoten en zoon is het programma, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee, ja, 74, ja, ergens moet het kloppen. Want in beginjaren van uitgaan bij mij,
0: ja,
1: was dat onze slow.
0: Oké, Roland Keizer, Santa Maria, de man heeft goed geboerd, zie ik hier, want hij verkocht meer dan 80 miljoen platen. Dus dan kan je vertellen dat je het goed hebt gedaan. Ja, Gerda, we zijn aangekomen bij de jarigen. De bekende jarigen zijn trouwens vandaag allemaal te lezen op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova Eigenzinnig Anders. Gerda, en ik had er nog eentje ontdekt. Samantha is ook jarig vandaag.
1: Maar ja, Samantha is overleden al in 23.
0: Ja, op 17 november zie ik hier.
1: Ja, 17 november 23. En Samantha zou vandaag 78 jaar geworden zijn. Dus die is eigenlijk ook... Ja, toch nog tamelijk jong gesproken.
0: Ja, en ik heb hier wel wat muziek klaarstaan. Of ik heb hier wel wat muziek gevonden van Samantha. Wel wil ik deze eens instarten. Kijken wat dat geeft. Inderdaad, een vrolijk liedje. En dat allemaal van Samantha hier in Hallo Weekend. De nachten van Parijs. Hebben wij nog niet meegemaakt, hè?
1: Nee.
0: Gaan we een keertje doen. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, het was helemaal afgelopen deze nachten van Parijs. Dat was uiteraard Samantha, mocht ze nog geleefd hebben, zou ze jarig zijn geweest. Gerda, jij hebt ondertussen nog heel even Nora aan de lijn gehad.
1: Ja, Nora vond dat ze voor zichzelf ook een keer mocht een plaatje vragen. En ze vraagt er eentje van Bazaar. En ze zegt, het is iets met Amsterdam of Rotterdam, maar het is de laatste nieuwe van Bazaar.
0: Inderdaad. We zijn gaan zoeken en we hebben dat nummer gevonden. Nacht in Amsterdam. Moet je een keer meemaken. Dit is Bazaar.

0: Ja, ja, een nacht in Amsterdam. En dat werd allemaal aangevraagd door Nora. Ze wilden het gewoon graag een keertje voor zichzelf horen. Dus ja, dat kan uiteraard ook. Hè. Hebben jullie nog favoriete platen? Laat het maar weten. 0469 18 83 60. Heel even naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud en Gerda.
0: Goedemorgen, Stef Leeuwenaert. Hoe is het met Stef?
1: We zijn net wakker, we hebben een feestje gehad.
0: Ja, ik zag gisteravond volgens mij nog op Facebook jouw geweldige discobar verschijnen met het hele nieuwe logo dat je hebt. In neonverlichting. Het was heel mooi om te zien, Stef.
1: Ja, het is een beetje opvallend. Maar weet je, het oog wil ook wat. Niet alleen het oor, maar het oog wil ook wat. En Zeg maar, vandaag. Ik zei het gisteren al in het programma, vandaag een heel bijzondere dag. En jullie vieren dat met jullie programma Hallo Weekend.
0: Ja.
1: En ik wil toch eens heel speciaal met mama, ons moeder daar in Galmar, een gebuur van jullie.
0: Ja, die woont hier een beetje. Ja, ik kijk bijna in haar hof.
1: Ja, ik wil ze toch wel eens extra in de bloemen zetten. Ook mijn tante. Die is er ook bij, die draagt heel veel zorg voor mijn mama. En ik vind ze toch ook wel een beetje een moeder. Dus

0: Voor hun beiden zou ik graag eens een plaat willen vragen van Frans Bauer. Een moeder ben je niet voor even.
1: Voilà, dat heb je al heel goed aangekondigd, Stef. Hij staat klaar, we gaan hem draaien. Stef, wat brengt de dag nog vandaag?
0: Wel, wat de dag brengt, we hebben ook nog een bezoekje te brengen natuurlijk aan de moeders. En ook deze namiddag hebben we bij de tante van ons Carla. Trouwens, moest ook de groeten doen aan tante en mama vanwege Carla.
1: Oké.
0: Niet vergeten.
1: Zeg Stef, we gaan die plaat draaien. Maak er nog een toffe dag vandaag. En voor de mensen die jou willen horen op de radio, dat kan morgen vroeg om 7:00.
0: Ja, vanaf 7:00 zijn we daar met de ochtendstond natuurlijk.
1: Inderdaad. Stef, bedankt voor het bellen.
0: En jij bent ook goed bezig, heb ik gezien. Heel wat wandelen, dus sportief bezig.
1: Ja. We doen ons best. Ik heb het de afgelopen dagen een klein beetje laten vallen, maar van de week ga ik er weer helemaal voor.
0: Oké, positief.
1: Goed zo. Allee, Stef, bedankt. Hè. Maak er nog wat leuks van en tot de volgende. Hè.
0: Tot de volgende, dag.
1: Dag Stef.

0: Op de radio, hij liet die plaat draaien voor de moeders. Jawel, een moeder heb je niet maar niet. Een moeder ben je niet maar even. En zo klonk dit liedje hier op de radio. Ja, Stef, dankjewel voor jouw telefoontje naar de studio. Dat kan zometeen het volgende uur nog hoor. 0469-1883-60 als jullie ons een plaat willen, of dat jullie een plaat willen draaien voor iemand van jullie moeders of iets dergelijks. Een gewone verzoekplaat mag uiteraard ook. We horen het heel graag hier toekomen in de studio. 0469-1883-60. Een bericht via de Radio Nova app, een bericht via onze Facebookpagina, via onze website. Het kan allemaal. Ja, ik wacht hier heel even op het nieuws dat binnen gaat komen. En daar gaan we dan zo meteen even naar luisteren. En daarna gaan we uiteraard verder. En dat allemaal aan op deel 3 alweer al hier op de zondagmorgen. Ja, het nieuws. Ik zie dat het hier binnenspringt. Dus we gaan er nu naar luisteren. Graag tot zometeen.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
2: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 1
1: graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijs en Galmaarten. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzengalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: This is great balls of fire.
1: Ja, dat waren inderdaad de Great Balls of Fire. En dat allemaal van Jerry Lee Lewis hier aan het begin van deel 3 alweer al. Hallo weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Meekijken in onze studio, dat kan via onze website. Even doorklikken naar de videostream. Luisteren kan via een internetradio, via onze website. Even op de stream klikken. Het kan eigenlijk op allerlei manieren, hè Gerda?
0: Huh? Ja, alles kan. Hè.
1: Ben je er nog bij?
0: Ja, ik hoor
1: muziek. Hoor jij muziek op de achtergrond? Ja, ik heb hier een klein beetje muziek aan staan op de achtergrond.
0: Oké, dan is het goed.
1: Het zal dat zijn dat je hoort waarschijnlijk. Gerda, we hebben nog een heel uur lang voor moederdagplaten. Gewone verzoeken, het kan allemaal. Vertel nog een keer.
0: Ja, ik heb hier nog een berichtje toegekregen van Chris en Sonja. En zij vragen, goedemorgen Gerda en Ruud. Graag hadden we volgend verzoekje willen aanvragen. De geest met hartslag. Dankjewel en nog een fijne zondag en moederdag.
1: Oké, we gaan het draaien.
0: Sonja en Chris.
1: Oké, de geest en hartslag.

0: Ja, dat was aangevraagd, deze plaat op deze moederdag. Dat was De Geest en dat wel met hartslag. Ja, Gerda, ik zou zeggen, doe maar even verbinden.
1: Mag ik even verbinden? Ga u even verbinden?
0: Je mag je telefoon heel even verbinden. Zo kunnen wij eens luisteren wie dat wij aan de telefoon hebben. Hè. Dat gaat nu allemaal gebeuren. En dan ga ik dit omhoog zetten en dan horen wij normaal gezien Ruffin. Ruffin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het is voor een plaatje aan te vragen.
0: Dat kan, hè, Ruffin. Daarvoor zei jij op het juiste adres, hè?
2: Dat wist ik.
0: Zeg, vertel het eens, hè. Om te beginnen, hoe is het ermee?
2: Wel, goed, hè. Goed.
0: Staat die spaghetti saus al te pruttelen, of...
2: Nee. Dat is nog een uur op, trouwens, hier. Nee.
0: Dat duurt allemaal nog even. Zeg, maar jij belt naar de radio, dus jij wilt heel graag een plaat horen.
2: Ja, wel, ik zou graag Jantje Koopmans... Rode Rozen.
0: Jantje Koopmans en Rode Rozen. Wel, ik heb die hier klaargezet. En voor wie mag dat allemaal zijn?
2: Ah, wel, dat is voor mijn vrouwtje Martin.
0: Ja.
2: Voor Lief en Pierre. Mijn zus Karin en mijn schoonbroer Jan. Ook voor Karin en Jurgen. Lydia en Rick.

0: Volledig een Nova-team.
1: Dank u.
0: Frank de Groef, Ruud en Herda.
1: Merci.
0: Ik weet niet wie dat Ruud is, maar les wat.
1: Ik kom ze niet een keer tot daar, hè.
0: Ja, dat is goed, ja. Ik zal aan het opzoeken. Ja. Monique en Eddie, Rita en Johnny. En dan ook voor Irene een goede moederdag. En voor Nora een goede moederdag. En haar zoon en zijn vriendin.
1: Oké.
0: Okay. Vergeten zover.
1: Voilà, dan hebben we iedereen gehad. Ik ga een heel schoon plaat draaien op de radio. Die van Jantje Koopmans. Ik vind dat eigenlijk ook wel een heel leuk nummer. Het nummer dat heet Rode Rozen. En dat schenken wij natuurlijk vandaag aan alle moeders, aan alle mama's. Rufin, mag ik jou danken om te bellen?
0: Ja, graag gedaan.
1: Maak er een toffe dag van. En geniet nog van onze muziek, hè.
0: Zeker, zeker.
1: Tot de volgende, Rufin.
0: Tot de volgende.
1: Ja,

ik herinner, dat is een liedje dat vroeger zo in de familie nog wel eens werd gedraaid. Tijdens hele gezellige namiddagen. Gebeurt op de dag van vandaag volgens mij niet meer. Maar toen werd Jantje Koopmans regelmatig op de platendraaier gelegd. En dan klonk er door de huiskamer die gezellige Rode Rozen. Een plaat die werd aangevraagd door Rufin. Ja, Gerda, ik heb ook nog een bericht gekregen uit Hoogstraten. Mijn vader heeft een bericht gestuurd en hij stuurt het volgende. Ruud, goedemorgen. Draai nog een James Last en dat wel met de panfluit. Wel, inderdaad, dat liedje dat kennen wij ook en dat hebben wij uiteraard hier op de radio. We gaan luisteren naar deze instrumentale. Dit is James Last, The Lonely Shepherd. Pa, helemaal speciaal voor jou.

0: aangevraagd door mijn pa. En dan draaien we dan uiteraard ook een van zijn lievelingsliedjes hier op de radio. Dus in Hoogstraten wordt er ook geluisterd. James Last, The Lonely Shepherd, De Eenzame Herder. Huh?
1: Ja.
0: Heb je goed vertaald, hè?
1: Heel goed. Je hebt opgezocht.
0: Inderdaad. Zo, mooi nummer. Mooi instrumentaal nummer hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Dat we nog doen tot en met 12 uur. Dus hebben jullie nog moederdagplaten in gedachten? Hebben jullie gewone verzoeken in gedachten? U mag het ons doorsturen. 0469 1883 60. Oftewel even een bericht via onze website, onze Facebook of via de Radio Nova app. Gerda, vertel maar.
1: Ja, ik heb hier via de app nog een berichtje binnengekregen. En inderdaad, die dame die maakte ons attent op dat moederdag is voor de moeders, maar dat dat ook voor de plusmama's is. En dat dat ook voor de ongewilde kinderloze vrouwen zijn, mm-hmm. die misschien wel graag een kind hadden.
0: Ja.
1: Dus moeten we toch wel even bij stilstaan, vind ik.
0: Ja.
1: Dus Ingrid die stuurt ons graag een plaatje voor alle vrouwen die ongewild kinderloos zijn. Ook voor alle plusmama's, voor mijn eigen moederzaliger en schoonmoederzaliger, twee mensen die heel hard gemist worden. Graag het plaatje van Meteor, dat is wat mijn mama zei.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.
5: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: de zondag die volledig in het teken staat van de moeders. Uiteraard hier ook bij Radio Nova. Gerda, ik stel ervoor dat we dan deze nog een keertje hebben gedraaid van ons tweetjes hier. Voor alle moeders, alle mama's en dergelijke. Deze prachtige van vader Abraham. Dat samen met Wesley en het nummer dat heette het moederlied. Nog meer verzoek laten, Gerda, wat te maken heeft met moederdag.
1: Ja, ik heb er nog eentje binnengekregen en dat gaat als volgt. Lieve Gerda en Ruud, Mauricio hier. Graag een liedje voor moederdag, Wiltura met moederogen. En dit voor alle moeders. Fijne zondag.

Ja, ja, een spiksplinternieuwe Tino Martin hier op de radio. Een man die zorgt voor redelijk wat sfeer. Hij heeft ook rustige nummers, maar hij heeft ook sfeervolle nummers. En dat hoorde jij hier dus op de radio. En zijn nieuwe plaat, die heet Jong. Jong en Dom. Hey, goedemorgen allemaal. We hebben nog heel even in dit programma. Dus heb je nog iets in gedachten wat je nog graag wilt horen op de radio? Laat het maar komen via 0469 188360. Of een berichtje via onze gekende

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

Kapul in Aksen. Ze hadden daar al mee een hit in 1997, maar dit was de nieuwe voor Johan Veugelus, het nummer dat heet Zaterdag. De opvolger dus van Coman Sava. Ik heb hier nog wat nieuwe muziek klaarstaan, een nieuwe Herbert Verhagen, die hebben wij volgens mij ook nog niet gedraaid. Het is nu het moment. Jij blijft mij altijd verbazen. Goedemorgen allemaal.

0: verbazen.
1: Ja, klopt eigenlijk wel, Gerda. Jij blijft mij altijd nog een klein beetje verbazen hier op de zondagmorgen. Hoe druk dat je bezig bent hier voor de radio.
2: Ah, ik dacht, dat zijn toch in de goede zin zeker.
1: Ja. Dat was de nieuwe Herbert Vragen hier op de radio. Jij blijft mij altijd verbazen. Gerda, we gaan richting 12 uur. Dat wil zeggen dat, dat we klaar zijn met Hallo Weekend hier op de zondagmorgen.
2: Ja, wij gaan ermee afsluiten. Hè?
1: Ja, en vertel eens, wat komt er vandaag nog aan?
2: Ja, na de middag komt Patrick de Groot, dacht ik.
1: Het is de Patrick namiddag, wil zeggen.
2: Patrick, namiddag,
1: Patrick de Groot en Patrick van Bever zullen we jullie vanmiddag voorzien van de allerleukste muziek via radionova.be of jullie internetradio. En morgen, vanaf 11 uur, is er weer een hele week lang lunchen met Ruud. En volgende week zondag komen wij weer gewoon terug, Gerda.
2: Normaal gezien toch?
1: Normaal gezien zijn wij volgende
2: altijd
1: week...
2: met twee woorden spreken, hè, Ruud?
1: Altijd met twee woorden spreken. We gaan er zijn zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Dus maak er nog een fijne dag van. Geniet van onze muziek. Ik ga je van hieruit nog eentje draaien. Het is een nummer dat jullie allemaal kennen. Jullie kennen het van The Cats, Let's Dance. Maar we draaien de Vlaamse versie. En dat van Jovani. Nog een fijne zondag. En graag tot de volgende keer.
2: Fijne dag nog allemaal. Dag.
1: Tot ziens hoor. Dadah.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren, rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Elke zondagmiddag tussen 1 en 3 uur. Het Land van de Groot op Radio Nova.
3: I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Behalve het succes van Bonnie M. kreeg de oprichter van de groep Frank Farian te maken met veel kritiek in verband met bedrog en verdenking van plagiaat. Veel nummers van Bonnie M. waren covers, vaak verpakt in een geheel nieuw jasje. Daarnaast waren meerdere nummers voorzien van bestaande melodieën, maar werden door de schrijvers niet vermeld. My Baker in 1977 was dit. Welkom hier bij Novia Eigenzinnig Radio in het land van de groot. En voor alle moeders een bijzondere, hele leuke moederdag toe. Dit is Gary Jagger.

is Bobby Vinton of Bobby Vinton's 23e studioalbum voor de Epic Records. Het werd uitgebracht in 1972. Meteen ook een cover van Brian Hyland uit 1962.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

De Country Disco Train. Ze staan bekend om hun deelname aan het Eurosong Festival in 1971 en hebben een lange en succesvolle carrière gehad in hun geboorteland Nederland. Dit is John West en Mike Peterson. Een

De Spaanse Ik heb geen geld is de succesvolle tweede single van Rigera, uitgebracht in het najaar van 1983. Het nummer is afkomstig van hun titeloze debuutalbum Rigera. Dit is de Two Man Sound.

Maggie Camille heeft inmiddels de periode opgevolgd van haar album Circus. Deze zomer 29 juli tot en met 16 augustus keert ze terug naar het klein strand van Oostende met haar immense pop-up circus Camille Show 2026. Dit is Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. I've been

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

Niet zo bekend bij ons, maar Marlaan is landelijk extra bekend geworden door haar vaste gastrollen in de reality soap De Bevers rondom John de Bever. Geef mij eens antwoord en zingen van vorig jaar. En dit moet je ongetwijfeld kennen.

Vanwege het gigantisch succes keert gij terug naar Rotterdam. Op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober staat gij met een gloednieuwe show in Rotterdam Ahoy. De zaterdagshow is inmiddels volledig uitverkocht, was te verwachten van hem. Laat mijn eigen gang maar aan. We gaan er even uit met Heart Alone.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze plaat is een typisch romantische meezinger waarin de zanger zijn geliefde vraagt om dichterbij te komen omdat hij zich rijk voelt door haar blik. Meteen ook een plaat die werd uitgebracht in het Frans Si on dansait. Paul Severs dus hier bij Radio Nova, eigenzinnige radio, dit allemaal hier op deze zondag 10 mei. Welkom in het tweede deel in het Land van de Groot. En dit is Roy Donders, de B&B vol liefde. In

Ze noemen haar de Queen of the First Lady of Rockabilly. Zij was een van de allereerste vrouwen die halverwege de jaren 50 succesvolle carrière opbouwde binnen de rock'n'roll. If I Cry Every Time You Hurt Me uit 1962. Dit is een terugblik met de plaat van Isabel A. Een nieuw begin.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn aftie zijn alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Na een periode in een muzikaal duo te hebben gezongen, besloot hij volledig voor een solo-carrière te gaan. Voordat hij begon met zingen, liep hij al vele jaren mee in de muzikwereld van de all-round DJ's Harry Jan Vive La Vie. En dit zijn de Village People.

Na zijn scheiding in het voorjaar van 2025 vond de zanger de liefde van zijn nieuwe partner Sarah. In april 2026 brachten ze samen hun allereerste duet uit, genaamd Als dat gebeurt, een cover van Ingeborg. Je hoorde hier Steve Tielens, Ben je vergeten. Een terugblik naar 1961, dat doen wij nu met Jimmy Foster met Strangers in Paradise.

man ben. Na een veelbesproken turbulente knipperrelatie in het verleden met Monique Westenberg met Mie en Zoon, geeft de zanger in het voorjaar van dit jaar zijn hernieuwde geluk met zijn vriendin Noah Braaf. André Gazes junior, als je wil dat ik je man ben. Dit is Samantha Steenwijk. Leven is zo mooi.

Bureau Albin. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

De populaire Nederlandse feest- en volkszanger uit Nederland. Hij combineert zijn muzikale loopbaan met zijn werk als horecaondernemer en wordt door zijn fans en collega's ook wel de helderste Jannes genoemd. Dennis van Dam, een avond om nooit te vergeten. En dit is Luc Steno.

The solo artiest Dor Brack was green, diep geworteld in de reggae scene. Hij zong destijds in de reggae groep van de Pioneers en werd in de jaren 70 als drummer voor de reggae ster Jimmy Cliff. Je hoort hier Jesse Green 1976 met Nice and Slow. Silver Pot Solly is dit nu met All Around My Dreams.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Laat het uit alsjeblieft. Die regen bij ons in Vlaanderenland hebben we al meer dan genoeg gezien. En dit was Camille om deze aflevering van Muziekvitamine te starten. Ja, Muziekvitamine is er ook vandaag weer op deze zondagmiddag. We zijn 10 mei geworden ondertussen door de Camille en dat met In de Regen, In de Regen. Komt hier pas bij. Wees welkom natuurlijk hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Tot en met 5 uur mag ik hier de leuke platen aan jullie voorstellen. Ja, dit is er zo eentje van nu op je radio. Martin is dit, Martin Sifoy. En hij heeft het over Mirjam.

Ja, ook alweer een tijdje geleden, zo'n tiental jaren geleden, kwam deze plaat op de markt. Je hoorde Anno Briddink. Ja, en hij had het over mijn allesie. Voor altijd mijn allesie. Ja, lief hè, als ze dat tegen jou zeggen. Wij gaan nog eens even terug naar de 90er jaren, 1996. Daar vonden wij deze plaat terug. Toni Braxton is dit. En dat met Unbreak My Heart. En zometeen hebben wij ook nog de achteraan Elton John en Nikita uit 1985. Geniet ervan, gaan wij ook zeker en vast doen. Wees welkom hier op deze zondagmiddag. Goedemiddag trouwens, allemaal.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, volgens mij hebben dat menige mensen gisteravond wel gezegd tegen elkaar. Wij gaan niet naar huis. Dat was een van de nieuwere platen hier bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio. Dat was Mike Appelhof hier op jouw radio. En wie kent eigenlijk de plaat Mamma Mia niet? Ja, we kennen ook allemaal de film natuurlijk, maar Mamma Mia was ooit een plaat van ABBA. Wel, deze mensen hebben er hun versie destijds van gemaakt. It is alright and Mamma Mia.

Ja, dit is ondertussen wel een klassieker geworden natuurlijk. Deze uit 1979, Alan Foley, and We Belong to the Night. Ik hoop dat jullie het allemaal naar jullie zin hebben op deze zondagmiddag. Want ja, misschien wel in de tuin, wie weet. Misschien zit je daar wel te genieten van onze muziek van Radio Nova. Met ja, een heerlijke temperatuur buiten van ja, om en bij de 20 graden. Gisteren was het 23 graden, maar in ieder geval... Het is vandaag ietsje frisser. Ja, en met misschien ook weer kans op een beetje regen. Liever niet natuurlijk, maar je weet, dat is Vlaanderen. Kan we niks aan veranderen. Wie kent eigenlijk deze plaat nog van Clouseau? Ja, hier zijn ze met Ik geef me over.

Deze man is ook een graag geziene artiest uit Vlaanderen natuurlijk. Niemand minder dan John Horton was dit. En dat met Naar de Zevende Hemel. Blijf luisteren, want zometeen hier op radio komt eraan Corina. En zij heeft het dan weer over gisteravond. Ja, zeker en vast, ja. Ze heeft het zometeen over zaterdag.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Na elkaar gedraaid hier deze plaat, Rick Prijs en Lucinda. En daarvoor hadden wij ook nog Corina. En dat met Zaterdag hier op jouw eigenzinnige radio. Wie hebben wij klaarstaan voor jullie? Ja, Ruud Zwanu. Ja,

Ja, dit is goud en marblinken, zou ik zeggen. Dit was Ruud Zwaan op jouw radio. We zijn toe aan onze laatste plaat voor deel 1 van deze aflevering van Muziekvitamine bij jouw eigenzinnige radio. En dit deel gaan we afsluiten met een terugblik uit 1978. Hier is Marva, de enige echte, met Giorgio. Tot zometeen in deel 2 van Muziekvitamine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarten. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

heel dicht bij haar. Moederdag, het staat eraan te komen alweer natuurlijk. En wie zou ooit de moeder kunnen vergeten? Ik in ieder geval niet. Je hoorde Wesley in de wet met vader Abraham en het moederlied was dat. Welkom vrienden hier op jouw zondagmiddag. Dit is deel 2 van het muziekvitamine programma bij jouw eigenzinnige radio. En wat voor leuke platen hebben wij nog in de aanbieding? Wel, deze in ieder geval al. 1978, Chic, and You Are Beautiful.

Ja, Westenwind. Heel wat jaren geleden bracht Dana Winner deze single uit. Westenwind, het was toen 1995. Hier in dit tweede gedeelte van Muziekvitamine heb ik nog platen voor jullie. Van onder andere, ja, de Nick Straker Band. Kennen we allemaal nog wel, die komen eraan. Mart Hoogkamer zit er ook nog tussen. En we hebben zelfs Sammy Moore, Mark Dex en ook Paul Roeland uit de streek van Denderhouten. Die hebben wij vandaag nog in de aanbieding. Dus zeker en vast reden genoeg om te blijven luisteren. Wij gaan nu kijken naar 1964. Ja, daar hadden wij deze plaat. Trade Martin is dit. And Spend Your Time With Me.

0: U luistert naar
1: Patrick van Bever.
2: Hij is zo sexy.
3: De stem waar iedereen gek op is.

0: Ja, een lekker bordje eten, dat slaan wij nooit af. Je hoorde Jessie Arriaans hier met haar versie over de liefde van de man die gaat door de maag. Zometeen hier Dromen op het strand van Starhead en Anne-Lore op jouw radio.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

Ja, je weet wel, hè? Sex on the Beach. Dat was de originele plaat, maar dit hier, dit was de herwerkte versie. De Nederlandse versie van Starhead en Anne-Lore en Droom op het Strand. Beste vrienden van de radio, zondag is het vandaag. Zondagmiddag, ja, we zijn 10 mei geworden. Ja, je weet het, nog een tweetal dagen en dan is het alweer Moedertjesdag. Dus zeker en vast niet vergeten, als je nog een geschenkje of het een of het ander moet gaan zoeken of gaan halen. Ik zou zeggen, zeker nu doen of morgenochtend, want het is natuurlijk zondag, dus morgen zullen de winkels wel allemaal open zijn. Wij gaan nu terug in de tijd naar 1979 en wat voor een plaat vinden wij daar deze hier. Dit is de Nick Strick Band en A Walk in the Park. Radio Nova, je eigenzinnige radio, elke dag te beluisteren. Ja, via deze kanalen. Of je kan het ook gewoon op je gsm of smartphone doen. En dat doe je dan via de app, de downloaden van Radio Nova. Ga snel eens op onze website kijken om de app te installeren.

0: Ja, ik had het jullie al voorspeld natuurlijk. Marten Hoogkamer, die zat vandaag ook in onze programmering hier op jouw eigenzinnige radio. Je hoorde hem met Zomaar Verliefd. En wat hebben wij zometeen? Ja, een terugblik uit 1978 alweer. Ja, Paul Roeland. Zegt u dat nog iets? Paul Roeland? Ja, uit de streek van Denderhouten komt hij. Ja, dit was hij met Mijn Dorpje.
1: Welkom bij Radio Nova.

Olé, dat was Rocky Paul en Hasta la Vista. Zometeen hebben wij hier nog heel wat leuke platen. Ja, maar eerst deze hier. Een terugblik uit 1966. The Supremes zijn dit. And You Keep Me Hanging On.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Hij heeft ondertussen een gloednieuwe single uit en dat is Ik ben veel te jong. Dat was Sammy Moore nog eens op je radio met een van zijn vorige nummers. Je hoorde Roxanne. Ik heb deze man al een paar keer aan het werk mogen zien live op het podium. En je moet zeggen, ja, ambiance maken kan deze man wel. Wij gaan nog eens terug in de tijd met deze plaat. Mark Dex is dit en hij heeft het over Aardig meisje van de buren. Even uit.

Ja, het is een beetje een plaatje van La La La. Iedereen kan dat heel gemakkelijk meezingen. En het was meteen ook een beetje een ambianceplaat vandaag op deze zondagnamiddag. Yo, de stappen van de legendes hier op jouw radio. Het is hier bijna afgelopen. We gaan richting 5 uur. Maar deze hier, die wou ik toch nog zeker gedraaid hebben vandaag. Het is dan ook een hele leuke. Hier is Fetty en hey, Macarena.

0: nacht.
1: Ja, het is heel anders dan die Hey Macarena van Los del Rio zoveel jaar geleden. Maar ik vind deze toch ook wel lucht klinken. Dat was een van de nieuwere singles van Fetty bij jouw eigenzinnige radio. En dat met Hey Macarena. Beste vrienden, het zit er hier op voor vandaag. Dit was Muziekvitamine tussen 3 en 5 uur bij jouw eigenzinnige radio. Morgenochtend vanaf 7 uur is Stef Leeuwenaert weer van de partij. Vooral weer een maandelijkse aflevering van zijn programma. De groeten wat mij betreft en tot de volgende. Bye!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: van de warmte en gezellige sfeer van ons eten- en volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd.

0: Eert, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.